0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alvin van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt, we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

you got.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Afin van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt, we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Race Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alvin van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt, we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid, meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram, een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar hij zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. Het weer van Weer Online? Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. Het wordt 22 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden, blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij een klantenservice. Die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de afgang op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol. Dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland. Die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. Iets bestellen bij Temu of andere webshops buiten de EU wordt vandaag duurder, want er komt een Europese heffing. Die is minimaal 3 euro per pakje, maar kan oplopen als je meerdere spullen bestelt. De EU wil zo de stortvloed van onveilige producten zoals opladers afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. En gastland Mexico is een ronde verder op het WK. Ecuador werd met 2-0 verslagen zojuist. Frankrijk is ook door na een makkelijke 3-0 overwinning op Zweden met 2 doelpunten van Mbappé. Hij zit Lionel Messi op de hielen voor WK-topscorer aller tijden. Het scheelt 1 doelpunt. Noorwegen won met veel moeite van Ivoorkust vannacht. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK, maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. In september wacht de Nations League al voor Oranje. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun baan is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 1 op de 5. Ze vrezen ook dat ze daarna geen nieuw werk meer kunnen vinden. Volgens de Telegraaf is het vooral een probleem in de horeca en bij winkelpersoneel. In de bouw, techniek en zorg liggen de banen juist voor het oprapen. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft geen zin meer, zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen worden gevonden is heel klein. De ploeg zat er met 64 reddingswerkers en 8 honden. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Check it out. Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keus van Koeman, maar moeten ze wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. De Nations League begint al over 2 maanden. Het stroomverbruik is vorige week tijdens de hittegolf omhoog gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen. Mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Hans Velbrief niet voor. Dan moet je geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. En de kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze op het vliegtuig stappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. Het weer van Weer Online? Zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zet vast geluid. Ice Radio.
4: Met nu.
0: Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
6: Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.

manifesteren. En dat manifesteren, dat doen we dan door te concentreren. Dat doen we helemaal samen. Onze hoofden leegmaken. Samen in het nu. Helemaal je terugtrekken tot in... Nou ja, daar waar je onderbewuste zegt... Dat is de hoogste tijd voor...

0: Yes, we can.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Hij doet zijn eigen airtag. Beter moraal.
3: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?

inspiratie geweest voor Barack Obama. The Pointer Sisters, Yes We Can. Dit is trouwens in 1985.

0: 1985, dat alles nog goed was. Die goede oude tijd. Ik was toen 23, zoiets. 22. Maar ja, dat interesseert jullie natuurlijk helemaal. Nee, dat is ook terecht. Uit 1985 zijn dit de Fine Young Cannibals. Met een liedje over ene Johnny, die blijkbaar niet thuis is. Johnny, kom home.
1: Vind spannend, Peter.

0: is Ice.
1: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ja, worden, nee, ik ben het al, allang. 1985, dat jaar staat centraal in deze versie van de Moraal van de Week, nummertje 248. Of had ik dat al gezegd? Nou ja, hoe dan ook, dit zijn de Stranglers.

0: komen om nooit een stropdas te dragen. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende nummer.
1: Ice Radio.
0: Dat is namelijk van ZZ Top. Het gaat over een man die altijd perfect in de kleren zit. Nou, dat ben ik niet.

0: door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, nou. Moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
4: Dit zijn de Off-Beatables.
5: De Beatles.

0: Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Ik moet het toch even uitleggen.
2: Nee, doe ik niet.
1: Het is alweer een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitszalige bijdrage van het halve uur. Extra draai.
0: Ice Radio.
1: Met Allegro für Annemarie. Ah, ik had toch wel een beetje zeggen. Dus het George Martin Orchestra was dat net. Met Thingy My Bob. En dit is Extra Bright met Allegro voor Annemarie. Dat klinkt heel netjes, maar dat is het niet. Daarna nog trouwens de ruige versie, zeg maar.

0: Power Station.
1: Ice. Ice Radio. Moraal van de week.
0: Deze nog? Nee, ik ook niet. Ja, 1985, Scritti Politti, The World Girl.

0: Ja, nog even de administratie bijwerken. Je hoorde net de Gigantjes met Yaki Taki Oewa. Daarna Prince met I Would Die For You. En de laatste van deze vakantieaflevering van de Moraal van de Week is Travassie, Wasmachine.
1: Je bent niet welkom hier.
0: Plutsen. Nee.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Lach maar.
5: Ben je stil, waar denk je aan?
2: What are you thinking about?
6: Dat was een slappe hap.
7: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel.

meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. Een groep boeren staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over binnenwegen rijden. Verkeer op snelwegen heeft dus geen last van ze. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste ooit gemeten. En Jaap Stam probeerde het al, maar NASA gaat het misschien echt doen. Een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans dat het gebeurt is heel klein. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: is het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op me af?
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het zat er al even aan te komen, maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan, zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers. Maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een grote groep boeren is met hun trekkers onderweg naar Den Haag, maar de stad heeft al laten weten dat ze niet welkom zijn. Protesteren mag, maar niet met trekkers en ander zwaar materieel, zegt Den Haag. De boeren willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. Een voetbalfeest in Mexico-stad is fout afgelopen vannacht. Mexicaanse fans vierden de overwinning van Mexico tegen Ecuador op het WK. Meer dan 1 miljoen mensen gingen de straat op. In die drukte zijn zeker 2 mensen overleden. Ze raakten bekneld en zijn gestikt in de mensenmassa. En een van de leden van de groep Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen zanger, maar schreef ook mee aan hits als YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Het weer van Weer Online? Veel zon, afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld. Andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag niet in. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. Vier grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn, zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. En bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. Die begon om 3 uur in de nacht. Ondanks het onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het ook goed en trok ruim 1 miljoen kijkers. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in de flat. Vooral ouderen die slechter been zijn. Met Oud en Nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het

De zaak draait om medewerkers van gemeenten die met korting EK-kaartjes kregen. Het weer van Weer Online? Veel zon afgewisseld door bewolking. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

0: alternative.
1: Hey, een hele goede middag. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis. Hey, we gaan het zo meteen eventjes hebben over ontbijten. Ja, ik zelf ontbijt echt al jarenlang gewoon met hetzelfde. Maar daar ga ik toch maar eens wat aan doen, want onderzoekers die vertellen dat dat toch niet zo goed is. Heb je het weer, hè? We gaan het er zo meteen eventjes over hebben. En ook over een club ouderen. Die hebben namelijk met een simpele actie de politiek in Den Haag echt in beweging gekregen. Inderdaad, het is mogelijk. Er gaat nu iets heel groots veranderen voor heel veel mensen. En ik ga je zo meteen vertellen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. 1 juli vandaag, 2026. Later dit uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Waar kunnen we nog een lekker plaatje of een cd'tje scoren? Straks de Bowmonkeys, maar nu is de Foster the People. Dit is Call It.

0: zei je daar?
1: Weet je, met eigenwijze, maar dat hoeft niet zo te zijn hoor. Nee, echt niet. Ja. Je weet het altijd beter, hè? Maar ik weet het zeker. Als je weggaat, ga je spijt krijgen, joh. Echt wel. Er waren de Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. Het is allemaal gekkigheid natuurlijk, hè, wat ik je nu vertel. Mijn naam is Dennis. Later dit uur nog muziek van de Blue Nile. En Andrew Gold. Over die lonely boy, weet je nog wel. En we gaan het ook eventjes hebben over je ontbijt. Ja, elke dag hetzelfde eten, dat schijnt toch weer niet zo goed te zijn. Alhoewel, mijn hond die eet elke dag hetzelfde en die hoor ik eigenlijk nooit klagen. Maar goed. En de Club Ouderen die hebben met een vrij simpele actie de politiek in Den Haag dus echt compleet in beweging gezet. Ja, er gaat iets heel groots veranderen voor de wat ouderen onder ons. Gaat je schelen je portemonnee? Ga je zo meteen vertellen hoe dat in elkaar zit.
2: Ice Radio. Ice Radio.

0: Je luistert naar je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio met Lenny Kravitz. It ain't over until it's over.
1: Geen playlist, maar passie. Ice
0: Radio. Hey, eventjes goed nieuws over Den Haag. Jazeker, er komt ook wel eens goed nieuws vandaan hoor. Kijk, ze gaan heel veel oudere mensen blij maken. Want als je namelijk volgend jaar precies 60 wordt, dan krijg je de vaccinatie tegen gordelroos. Die krijg je al gratis. Maar word je volgend jaar 61 of 62, ja, dan moet je die prik van een paar honderd euro, die moet je dus gewoon zelf betalen. En nou hebben ouderen actie gevoerd om dit dan op te rekken en iedereen die ja, 60 plus is gewoon gratis te laten prikken. Ja, gordelroos zelf, dat is niet leuk hoor om te krijgen, want je krijgt vlekken en blaasjes en je kunt ook bijvoorbeeld maandenlange intense zenuwpijn krijgen. Ja, soms blijft het ook gewoon hè. Mijn vrouw die heeft het ooit weer gehad, joh, gordelroos, en zei Den, ik was daar echt niet blij mee. Nou, ik vind het in ieder geval goed nieuws. Het is nog niet helemaal rond, maar de plannen die zijn in ieder geval wel in een vergevorderd stadium.
1: Ice Radio.
0: Later dit uur ook nog de melding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En we gaan het zo meteen eventjes hebben over je ontbijt. Het schijnt helemaal niet goed te zijn hè, om elke dag hetzelfde te eten. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak met natuurlijk ook gewoon lekkere muziek. Uit 84 is dit de Blue Nile. Tinseltown in the Rain. What?

Shut up and let me go van de Ting Tings hier op Ice Radio. Met je wekelijkse woensdagmiddag icebreak op deze woensdagmiddag 1 juli. En trouwens daarvoor de Blue Nile uit 1984, Tinsel Town in the Rain. En alleen hun meest bekende nummers, denk ik wel. Hè. Straks de platenbeurzen. Pak jij alvast eventjes pen en papier. Ga ik ze voor je opzoeken. Je hoort ze naar Dexys Midnight Runners. Come on.

Come on Aline, Dexys Midnight Runners. Het is woensdag en jullie vandaag 2026. We gaan lekker door met een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Waren het er afgelopen week niet zo gek veel? Dit weekend, je gaat je niet vervelen, dat beloof ik je wel. Als eerste morgen een platenbeurs in Groningen aan de Vismarkt. Die is van 10 tot 5. En dan vrijdag in Leeuwarden. 3 juli is dat dan. Dat is aan het Waagplein. Dat is in het centrum van Leeuwarden. Ook van 10 tot 5. Vrij kleine beurs. Iets van 20 kraampjes ongeveer. Dan door naar zaterdag 4 juli in Almere. In het centrum is ook een buitenmarkt. Het is in de Winkelstraat met zo'n beetje 40 kraampjes. Met LP's, CD's en singles. En die is aan de Schutterstraat. Dus in het centrum van Almere van 10 tot 5. Dan ook zaterdag 10 tot 5 in Arnhem, aan het Kerkplein, is ook een buitenmarkt. Rondom de Eusebiuskerk, dus ook gewoon gratis toegang. En dan naar Limburg is dat toch, Tegelen. Dat is ook aanstaande zaterdag van 11 tot 5 in de Kerkstraat. En dat is ook gewoon een buitenmarkt. Ja, dat heb je natuurlijk allemaal, hè, buitenmarkten. En die zijn natuurlijk dan ook gewoon gratis toegankelijk. Dan snel door naar zondag, 5 juli in Dordrecht. Van 9 tot 5, de Steeg Oversloot in Dordrecht. Dat is een big vinyl fair in Dordrecht. En die sluit dan ook aan bij de bekende Dordtse Boekenmarkt. En die is dus van 9 uur tot 5 in de Steeg Oversloot in Dordrecht. En dan een beurs in Tiel aanstaande zondag, 5 juli. Het is buiten bij Zinder Podium. Dat is in de Rechtbankstraat nummer 1 in Tiel. Ook weer een buitenmarkt. Lekker op het Cultuurplein. Die is van 11 tot 5. Dan nog een beurs in Liesel. Dat is in Noord-Brabant aanstaande zondag 5 juli. Het is Frankie's Vinyl Experience. Dat is de eerste platenbeurs. En die is dan in Van Hun, dus de eerste platenbeurs. En die is dan dus in Liesel in Noord-Brabant van 11 tot 5. En dan de laatste. Ja, Volendam. Aanstaande zondag van 10 tot 5. Ja, Europaplein. Dat is gewoon als je daar binnenkomt in Volendam. Dan loop je daar eigenlijk gewoon. Ja, je parkeert daar bij de Febo. Ja, ik weet het, want ik kom daar vandaan. Dus bij de Febo gewoon parkeren is volgens mij gratis. Of je moet je blauwe kaart even neerleggen. Maar die is in ieder geval van 10 tot 5. Ook leuk. Europaplein dus aanstaande zondag. Volendam, leuk! Ice Radio.

Ik kom er net achter dat, ik heb de platenbeurs, het overzicht, iets te vroeg gedaan. En als jij nou net ingeschakeld bent, omdat je altijd weet dat je rond hetzelfde tijdstip dat overzicht krijgt, ja, dan heb je hem dus net gemist. Sorry daarvoor. Maar goed, dan weet je ook natuurlijk dat aan het einde van dit uur krijg je altijd nog eventjes, datgene wat we vandaag hebben geleerd, hè. Over het ontbijt natuurlijk en over de vaccinatie van Gordelroos. Dus dan ga ik het ook nog wel eventjes hebben over de platenbeurzen van dit weekend. Dus ja, nou, sorry, ik ben ook maar een mens. Ik zal het volgende keer anders doen, denk ik. Nou, dan doen we gewoon even een lekker plaatje van Ella Lange. Als je dit nummer in je hoofd hebt, gaat het er nooit meer uit. Dit is Chills in Texas. Just when

En als jij nou een fan bent van Ella, dan ben je zogenaamde Ella Pella. Ja, ik volg Ella zelf ook op Instagram en ik hoor het nummer dus een keer of vijf per dag ongeveer. Ja, en als het eenmaal in mijn hoofd zit, dan krijg ik het niet meer uit. En misschien heb jij er nu ook wel last van, dan zeg ik alvast sorry. Meen ik helemaal niks van. Het is gewoon lekkere muziek, toch? Eventjes wat anders over je ontbijt. Ja, zelf eet ik eigenlijk gewoon elke dag hetzelfde. Grieks bakje of een Griekse yoghurt. Een beetje krusli erbij. Soms een muesli, maar dat hebben ze dan soms weer niet bij de supermarkt. Maar krusli is uiteraard ook weer niet zo goed, want er zit suiker in. Maar hey. Maar goed, je mag ook helemaal niks meer. Nee, de wetenschap die zegt, je moet niet elke dag hetzelfde ontbijt eten. Bij deze dan, hè, voor jou. Nee joh. Kijk, je darmen die houden natuurlijk van variatie om jou een beetje gezond te houden. En als je elke dag hetzelfde eet, ja, dan is er dus niet veel variatie. Nee joh, je moet af en toe gewoon eventjes wat anders pakken. Denk bijvoorbeeld eens aan een broodje pindakaas. Ja. Granola ook natuurlijk lekker. Of crackers met aardbeien. Maar niet elke dag hetzelfde dus. Schijnt weer helemaal niet goed te zijn. Dit is ABC.

0: Tell everybody how much you fucked it up. Sam Fender en Olivia Dean. Het gaat over een relatie daar waar heel veel emoties zijn. En ze zijn beide ook erg gepassioneerd. En daardoor is er ook heel veel onrust en chaos. De ene dag bedrijf je de liefde en een dag later sla je elkaar misschien wel weer de hersens in. En dat kan nooit goed zijn. En daarom is het goed om af en toe een beetje aan de touwtjes te trekken. Oftewel, rein me in, een beetje temper allemaal. Dat is goed voor beide, toch? Sam Fender dus en Olivia Dean op Ice Radio.
1: Ice Radio.
2: Ice. Dennis van Leeuwen.
0: Zullen we zo eens even gaan kijken naar de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er zijn vast wel dingen die je het beste niet gebruikt, niet drinkt of misschien...

Fine, dat was Bastille met Survive. En ja, over fine zijn gesproken. Dat horen we natuurlijk in de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dus, oortjes dicht. Als eerste een melding van Dekenmarkt voor een Wahid runderhakt 500 gram. Met een houdbaarheidsdatum van 4 juli. Van de week is dat dan. Ja, dit product dat kan mogelijk salmonella bevatten. En dan een andere bacterie die zit in zeesalade wakami en nori van La Vie Belle. Daar kan namelijk de schadelijke bacterie Listeria zitten. Ja, en als je dat eet en je bent wat, misschien je hebt wat verminderde weerstand. Of jonge kinderen, of zwangere vrouwen of ouderen. Ja, dan kun je daar goed ziek van worden. Door. En dan TK Maxx, die roept hun spatel galant van het merk Westmark terug. Daar zit dus een kankerverwekkende stof in. Dat zijn vaak van die kitchen tools, die een beetje dat donkergrijze, weet je wel. En als dat dan bijvoorbeeld kan smelten, bijvoorbeeld in Japan, daar zit er dus ook kankerverwekkende stof in. Ik heb die van mij al middags al weggegooid. Maar goed, TK Maxx, die zegt dus, heb je een spatel van galant, gooi hem in ieder geval weg of ga ermee terug naar de winkel. Dan een melding van Amazing Oriental. Voor hun bepaal rund en bepaal minimix kiprund. Ja, daar kan mogelijk verkeerde grondstoffen zijn gebruikt bij de productie van deze. Bepaaltje, check eventjes je verpakking. Bepaal rund en bepaal minimix kiprund van Amazing Oriental. Er kan ook nog eventueel de naam Chandra Wazi opstaan. En dan de laatste, die is van Aldi. Ja, die hebben blijkbaar wandelschoenen verkocht die niet helemaal gezond zijn. Want er zit iets te veel PFAS in de schoenen. Het gaat in dit geval om de Adventurous wandelschoenen model 3. En die zijn verkocht in de maten 41 tot en met 45 vanaf 12 november vorig jaar. Ja, dat is toch raar? Je zou denken, ik eet mijn schoenen toch niet op als het van dat PFAS in zit. Maar het schijnt ook gewoon je lichaam te kunnen binnendringen of zoiets. Maar goed. Je bent gewaarschuwd, hè? Dit zijn de

Het is zover de show van vandaag. Hebben we nog iets geleerd? Nou, ik in ieder geval wel. Ik weet nu dat alle mensen die vanaf volgend jaar... Het was oorspronkelijk het idee, als je volgend jaar 60 zou worden... dan zou je de vaccinatie voor gordelroos zou je gewoon gratis krijgen. Maar het wordt in ieder geval aangepast... dat ook gewoon alle 60-plussers het gewoon gratis krijgen. Ze hoeven het niet zelf te betalen. Ik heb ook geleerd dat je het beste niet elke ochtend hetzelfde eet bij je ontbijt. Dat vinden je darm niet zo leuk. Nee, die houden veel meer van variatie. Dus probeer het ook een beetje te variëren. Broodje pindakaas, broodje hagelslag. Misschien moet je ook niet elke dag een broodje eten. Maar dat weet ik ook eigenlijk weer niet. In ieder geval niet gewoon elke dag hetzelfde. Dit weekend zijn er uiteraard ook weer platenbeurzen. Het zijn er een hoop hoor. In ieder geval morgen, het is nog niet echt het weekend. Maar morgen is er al een platenbeurs in Groningen. Donderdag is er dus. Vrijdag in Leeuwarden. En zaterdag in Almere, Arnhem en Tegelen. Dat is leuk, Tegelen. En zondag in, dat is 5 juli, in Dordrecht, Tiel. Dan nog eentje trouwens in Liesel. Dat is in Noord-Brabant. En dan nog eentje in Volendam. Dus er is in ieder geval nog wel genoeg te beleven van wat betreft de plaatjes. Ja, en jij en ik volgende week natuurlijk gewoon weer. Hè? Elke woensdag 1-2 hier op Ice Radio krijg je weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Zometeen hier is het vlug met de gevonden voorwerpen. Ja, en voor de rest over Ice Radio. Als je daar wat meer over wil weten, dan ga je gewoon even simpel naar de website iceradio.nl. Daar vind je eigenlijk wel alles. Heel veel plezier straks met Richard en graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. Bij het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende

0: Hele dag zonnig. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En dat was het ANP nieuws.
1: Heb ik dit? Weigert er een geluidskaart? Hoe kan dit nou weer?
2: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Mag ik jullie van harte welkom heten?
1: Hallo?
2: Ik denk dat ik even iets opnieuw moet gaan opstarten. Zo. Hey, ik ga even dit op een andere manier doen. We zetten gewoon een plaatje op.

0: Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Dit is zo live als een bananenstekker. Gevonden voorwerpen.
1: U luistert naar gevonden voorwerpen.
0: Dat zeg ik.
1: Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
0: Ik heb een wat rare gremlin. Ik krijg de ene moment wel geluid uit mijn computer en het andere moment niet. En dat is tijdens een live-uitzending best vervelend. Dus zo gaan al mijn goed voorbereide plannen de prullenbak in. We gaan even improviseren. Ik ga cd'tjes draaien, ik ga plaatjes draaien. En zo te zien, de meters slaan wel uit. Dus het geluid komt wel bij jullie aan. Dat is in elk geval wat. Dan gaan we dus ook improviseren. Ik heb geen idee, wat ga ik draaien zo meteen? Er staat een cd klaar. Nou, dan ga ik een cd'tje opzetten zo meteen. We zijn de avond voor de nacht. Maar als je dit op woensdag hoort, dan ligt die nacht inmiddels alweer twee nachten achter ons. En dan weet je inmiddels wat de uitslag is en of we door zijn. Dat weet ik nu nog niet. Daar wilde ik op in gaan spelen met mijn muziekkeuze. Ik ga even kijken hoe ik me daar doorheen improviseer. Wellicht gaan we straks op een gegeven moment haast. Even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen met de rustige plaatjes. We komen er wel uit. Het gaat allemaal wel goed komen. Het is alleen even technisch improviseren. CD'tje klaarstaan. Dat is ook weer volgens mij heel lang geleden dat ik cd's heb gedraaid in deze radiostudio. Dit is Dude Looks Like a Lady. Dat zeg ik. Aerosmith.

geweldige film met allemaal van die heerlijke soul-covers die echt goed zijn uitgevoerd. Kijk hem nog eens terug, zou ik zeggen. The Commitments in the Midnight Hour. Vannacht gaat het gebeuren. Of maandag of dinsdagnacht is het gebeurd. Die overwinning misschien wel. Die hangt in de lucht. In elk geval voor een van beide teams. Phil Collins... In the air tonight.

0: gevonden voorwerpen. Wat vind jij?
1: Ik vind van alles.

Midnight at the Oasis. Zouden ze daar ook voetbal kijken? En hoe doe je dat dan met de stroom? Dan moet je iets op batterij doen of op zonne-energie wat je overdag hebt opgeladen. Nou, daar komen ze vast zelf wel uit. Dit is waar het om gaat vannacht. Prove it all night. Nou, in elk geval tijdens die 2x45 minuten. Bruce Springsteen op Ice Radio ingevonden voorwerpen.

Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Nou, hopelijk gaat dat het geval zijn dankzij de kanonballen die in het doel van de tegenstander terechtkomen. Supertramp, Cannonball,

Wat zou dat handig zijn bij het invullen van al die voetbalpools die nu gedaan worden? Crystal Ball van Keen. Spiegeltje aan de wand, dat was een andere. Dat was geen voorspelling, dat was iemand die alles kon zien, zeg maar. Doet er ook niet toe. We gaan het over de toekomst hebben. Hopelijk is de toekomst glanzend.

Wat zou er van deze mannen geworden zijn? Volgens mij kwamen ze uit Nederland. The Future World Orchestra en Desire. Burning, I'm burning with desire. De wens, de behoefte, het verlangen om te overwinnen. Eén plaatje nog te gaan voor het ANP nieuws. Laten we even iets gewoon heel anders doen. Het haakt wel weer een beetje aan op die desire. Die desire die laten we helemaal los. En we gaan op reis met Desireless. Beetje zo'n zomer roadtrip plaatje dit.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Van het kabinet had in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Maar het waren er maar 15.000, heeft het ANP uitgezocht. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekken naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet die veel impact kunnen hebben op boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd, naastaan bij het provinciehuis boeren die zich ook zorgen maken over hun toekomst. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. We kennen dat ook wel als Kitty Kottie. De herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jette hielden toespraken. Jette gaf toe dat er nog te weinig wordt gedaan om het een beetje goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. En nog een opmerkelijk land doet komend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is Canada, dat onlangs lid is geworden van de Europese omroep EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Dat is volgend jaar in Bulgarije. Het weer dan van Weer Online. Vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is 20 graden aan zee en maximaal 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Een mysterieuze ontmoeting in de nacht. Klinkt bijna als matchfixing als het om voetbal zou gaan. Maar volgens mij was het een affaire die zich ergens in Parijs afspeelde. Doet er ook niet toe, dames en heren, jongens, meisjes. Uur 2 gevonden voorwerpen grijpt plaats tot 10 uur/4 uur vanmiddag. Als je vannacht gaat kijken, je kan er een biertje mee doen, maar je kan ook gewoon een kopje koffie inschenken om nog een beetje wakker te blijven. En zorg voor goed gezelschap. Let's spend

Welke edge of the night zou die dan over hebben? Die van avond naar nacht? Of die van nacht naar ochtend? Of hebben we het nog over een hele andere edge? Doet er ook niet toe. Iggy Pop. Living on the edge of the night. Dat gaan waarschijnlijk hele volksstammen vannacht doen. En die zitten dan, als je dit woensdag terug hoort, brak bij te komen. Hopelijk niet met een kater in elk geval. We gaan even onthaasten, even relaxen, even chillen. Met een paar rustige platen op rij. We luiden de meditatiebel voor the night people and again.

zomeravonden. I'd really love to see you tonight van England Dan en John Ford Coley. Daarvoor hadden we Goodnight Girl van Wet Wet Wet. En daarvoor hadden we The Night People en Again. En dat was het onthaast blokje. Dan gaan we nu even een beetje op de ambient tour. Wordt niet ingezongen dit, lekker instrumentaal. The Future Sound of London en The Lovers.

spelen vannacht pas om 3 uur. Dus ik zou eerst gewoon nog even mijn mandje induiken. Ik hoorde vanavond op tv ook iemand dat adviseren. Slaapexpert. En nachtelijk werk, dat noemen ze ook wel midnight oil. The bats are burning.

0: maar morgen gewoon bij Wekker.
1: Of is de wake-up call voor de tegenpartij? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maroon 5, je luistert naar gevonden voorwerpen. Laten we even iets ouds doen.
2: En dan nu tijd voor oude meuk.

Wake up, everybody. Rond een uur of drie vannacht. Harold Melvin en de Blue Notes. En ik denk dat er dan weinig liefde bedreven zal worden. Hooguit de liefde voor het voetbal. Maar daar gaat deze wel over. Andere intenties om wakker te worden midden in de nacht. Ian Dury en de Blockheads. Wake up and make love with me. In het kader van geen playlist, maar passie. I come

Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Deze radioshow zit er bijna op. 6 minuten voor 10. Op mijn klok tenminste hier. Geen idee hoe laat het bij jullie is. Of woensdag ergens tegen vieren. De meeste mensen gaan nu waarschijnlijk slapen. En als je je wekker zet om 3 uur... dan wens ik je een hele mooie voetbalwedstrijd met een mooie uitslag. De Pretenders. Tot slot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De flat die in brand staat in Antwerpen is nu helemaal ontruimd. De bewoners zijn naar een andere plek gebracht en worden daar opgevangen door hulpverleners. Het vuur is intussen onder controle, maar het nablussen zou nog uren duren. Het Vlaamse parlement heeft een minuut stilte gehouden voor de 6 doden. In Den Haag is een groep boeren met hun trekkers naar de koekamp bij het Malieveld gegaan. Het zijn er ongeveer 20, meer mag niet van de gemeente. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die nu worden besproken in de Tweede Kamer. Het OM eist 6 jaar cel en tbs tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder. Hij zat daar in de tbs-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. En president Trump heeft alleen maar lovende woorden voor Victor Willis, de overleden zanger van The Village People. Hij was in de groep de stoere politieman. Trump noemt hem een geweldige man en elke keer als YMCA wordt gedraaid, denken we aan Victor, schrijft hij op True Social. Het weer dan van Weer Online. Vooral aan zee, veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten mogelijk een bui. Maxima van 20 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later weer meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Oud-ministers Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge noemden tegenstanders van het coronabeleid destijds wappies. Maar daar heeft Grapperhaus nu spijt van. Dat had ik niet moeten doen, want je moet mensen met een andere mening ook respecteren, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hij nam zijn woorden terug. Tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer liepen de gemoeden op de tribune soms hoog op. Een vrouw begon te schreeuwen dat ze als duurzame boer kapot wordt gemaakt. Ze is verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een nieuwe verstoring het debat wordt geschorst en de hele tribune wordt leeggemaakt. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand is intussen uit. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld of ze gaan naar familie. En tijdens de hittegolf vorige week zijn veel mensen naar de huisarts gegaan. Het waren er volgens onderzoekers 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Het weer dan van Weer Online. Aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken en in het noordoosten kans op een bui. Morgen is bewolkt met wat regen, later meer zon en 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Als het aan premier Jette ligt, hijsen alle overheidsgebouwen voortaan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, zei Jette in het Amsterdamse Oosterpark bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje werd vrijwel meteen opgepakt. Ze wordt verdacht van dubbele moord. Goed nieuws voor Limburgers die het niet zo breed hebben, want de proef met een gratis bibliotheekpas wordt uitgebreid. Je kunt hem nu in alle Limburgse steden krijgen. De provincie hoopt dat meer mensen nu gaan lezen. Sommige mensen komen automatisch in aanmerking voor de pas, maar je kunt hem ook aanvragen. En aan de Tour de France doen dit jaar 17 Nederlanders mee, het hoogste aantal in jaren. Vorig jaar waren het er maar 13. Opmerkelijk gezien start de Nederlandse ploeg Visma-Leasebike juist zonder Nederlanders. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in de Spaanse stad Barcelona. Het weer dan van Weer Online. Na het oplossen van de wolken volgt een zonnige avond. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kostte 5 mensen het leven. De koning en premier lieten zich bijpraten door de brandweer. De brand zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland en daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, melden Duitse media. Hij staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. En bondscoach Ronald Koeman maakte gisteravond bekend dat hij opstapt bij het Nederlands elftal. En aanvoerder Virgil van Dijk staat daarbij stil. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft Virgil op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Het weer dan van Weer Online. Vanavond zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart dit weer op en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

Peace for Centuries. Wie is hier nu de baas? De staat of de staat? Uit Nijmegen dus. De staat. I got the keys for centuries. Mooie tekst. Glory. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ja, ik ben natuurlijk een beetje afhankelijk van wat ik vind in een week. En af en toe vind je mensen met bekende achternamen. En dan denk je, oh, ze kunnen nog zingen ook. Of gitaar spelen. Of op de drums. Cruz Beckham. Jawel. Beckham.

Het gebroed van de Beckhams heeft al wat met muziek. Cruz Beckham, niet onverdienstelijk hoor, dit wear and tear. Sommige mensen zijn singer-songwriter, zitten graag op een zolderkamertje met een gitaar of een keyboard. Andere mensen kruipen liever bij elkaar of zitten in een grote band. En sommigen zijn fijn met z'n tweeën bezig en denken dan, nou weet je wat, wij gaan een beetje pielen. Majid Almaskati en Jordan Ullman wonen allebei in Canada, vormen samen, heel logisch, Majid Jordan als een duo. Maken mooie jazzy elektronische muziek. See you again.

0: draai niet vaak een reggaeton op IJsradio. Maar als ik het dan toch doe, dan maar meteen van de oude stempel. Capleton, samen met Derek Sound, Babylon So Evil. En daarvoor het duo uit Canada, Majid Jordan, See You Again. Dit komt van veel dichterbij.
1: You come over the shoulder, it's cold. But my arms are open wide, the less that you know, more that you see.

Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Erg, hè? Ben ik dan een slechte journalist, CQ, disjockey? XX Julia, gewoon uit Nederland, samen met Sam Wilder. En ook Sam Wilder is een probleem voor me, want Sam wordt soms geschreven als S-A-M met twee puntjes erop en anderen doen die puntjes er niet op. Dus is het nou Sam Wilder of Sam Wilder, in ieder geval ook gewoon uit Nederland. Is wel in Amerika geweest, maar is daar snel weer vertrokken. Gelukkig weer terug, Sam Wilder en die XX Julia dus samen. One Way Love Affair.

0: Google, dat is de producer. En Aidan Martin zong in Shine. Lekker vrolijk nummertje. En daarvoor Angus en Julia Stone. Die zijn eigenlijk altijd wel goed met Monroe. Keziah Jones komt van origine uit Nigeria. En dat neemt hij goed mee in zijn rootsy blue funk.
1: You got to talk to someone someday.

Keziah Jones. Ik zag hem een keer op een heel klein podiumpje. Zonder microfoons, zonder versterking, zonder band. Alleen maar hij en zijn akoestische gitaar. En hij deed dit nummer, Beautiful Emily. En het dak ging er meteen af. Fantastische muzikant, Keziah Jones. Het 16e album van Eels heet Cookie Happened. En daar staat dit nummer als eerste op.

Bij Eels zit er altijd een beetje een ritme in. Een beetje een zeeritme. Alsof je kabbelt op de oceaan. Ook dit nummer weer. Ook al hebben ze dus al heel veel albums volgespeeld. Elke keer verrast het me weer. Dit was Cap in Hand. Zo direct heb ik een heerlijke zak van Kasabian voor je. Maar eerst Felix Jan. Ook lekker hoor. Met Omar Rudberg.

0: Vooral dat Oosterse sausje uit het begin bevalt me prima. Kasabian, Superpowers en daarvoor Siren van Felix Jahn. En de zanger was Omar Rudberg. Eric the Architect is een hiphopper van het pure soort. Gewoon uit New York. En dan weet je, dan komt het echt uit de goot. En dan is het dus goed. Eric the Architect heeft een nummer opgenomen samen met Madian. En dat is niet echt pure hiphop geworden, maar wel waar hij goed tot zijn recht komt. Super Platinum.
1: We have an important message from Bureau of...

Ook de hiphop blijft zich ontwikkelen. Dit was duidelijk een mengsel met rock en met dance. En daarvoor was dus die Madian verantwoordelijk met Eric the Architect samen. Super Platinum. Over zich ontwikkelende rappers gesproken. Wat dacht je van een zingende Wyclef Jean?

Wyclef Jean zong in een ballade notabene. Winter is coming. En daarna deze ja, bijna disco van de Superman Lovers met Kai Soons. Ja, bijna disco. Het was eigenlijk wel disco, hè? Dancing in the Rain. En als we het over disco hebben, dan hebben we het over eind jaren 70. Anita Ward. Misschien ken je het origineel wel. Ring My Bell. Ja, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren nieuwe versies van maken. Je kunt het samplen. Je kunt het opnieuw overdubben. Je kunt het ook proberen om het opnieuw in te zingen. Maar dan heb je één probleem, namelijk het refrein. Ring My Bell wordt heel hoog gezongen door Anita Ward. Nou, Bobby Fallon kan goed zingen, maar die hoge tonen, die vermijdt ze eigenlijk wel. En hoe doe je dat dan? Door het refrein eigenlijk niet te zingen. Josie met Bobby Fallon met de nieuwe versie van Ring My Bell.

Nick Hansen komt regelmatig voorbij in dit programma. En hij is inderdaad een beetje te funky, misschien wel voor Philadelphia. En dus is hij naar Parijs gegaan. En daar heeft hij zijn carrière voortgezet. En doet hij heel goed, deze Nick Hansen met Playa. En daarvoor Josie met de Engelse, ja, het is eigenlijk een Afrikaanse, maar Engelse zangeres Bobby Fallon. Ja, ze kon het niet natuurlijk helemaal weglaten. Op een gegeven moment moest ze wel de hoge toon gaan halen in Ring My Bell. Dat waren de voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden, op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Tissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens Van Dissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jong was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van der Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Het weer dan van Weer Online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar één besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal, al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score. En het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is. Zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze hem eenmaal zat zijn. Dat leverde altijd nog een paar tientjes op. Het weer dan van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Eye.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen, later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had 2 zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had 2 zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.